0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Start de motor, de boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ietsje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen. En staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt.

0: Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving riepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de

0: inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Kijk je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Okay? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer? Kom, de dag is weer begonnen.

0: Zo, alles doet het weer. Ik zeg een hele goede morgen. Het is Club 10 op de radio.
1: Het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur. Club 10. Met de lekkerste.

september, dames en heren. Het is alweer een nieuwe maand, een nieuw geluid. Ook best wel veel nieuwe muziek binnengekregen de afgelopen tijd. En even denken, ja, alles weer gewoon digitaal vandaag. Hè? Dus niet van vinyl zoals vorig

0: lunchbreak rekening houden. Arie is er vandaag 1 uur. Dus hij is er alleen tussen 12 en 1. Ja, dat is nu misschien nog een beetje vroeg om dat nu alvast te zeggen. Maar dan weet je het alvast. Hè? Dan weet je waar je rekening mee moet houden. Heb je leuke opmerkingen, suggesties of andere dingen? Laat het gewoon even weten in het kanaal van Club 10 op Facebook. Daar kan je gewoon onder alle berichten kan je wel wat zetten. Ik zie vanzelf al wat er binnenkomt. En natuurlijk de schijven 5 gaan we het zo meteen ook nog over hebben.
1: Het dondert uit je radio. Club

wat rust op deze zaterdagmorgen. Het werd ook wel een keer tijd. Al die drukte en gekkenhuis en al die dingen. Mocht je toevallig via de tv deze uitzending volgen, dan had je hiervoor had je DJ Kikken met lekkere muziek non-stop in de mix. Hè. Dat doen we elke zaterdag. En af en toe dan maak ik gewoon zelf een videoblokje. Dan doen we wat losse videoclips die ik dan weer mooi vind. En de andere keer dan knallen we weer een lekkere mix van hem erin. Maar ja, hij levert lekker snel aan. Dus we hebben nog een leuke voorraad. We kunnen nog even vooruit. Dames en heren, jongens en meisjes. De schijf van 5. Hij staat voor je klaar. Ik hoef hem eigenlijk niet meer te laten horen. Want ja, eigenlijk is het al beslist. Maar we zullen toch nog even al die plaatjes doornemen die we deze week voor jullie geselecteerd hebben. Dit zijn ze. Nummer 1 is Tiffany en de Presidential Suite. Als Henk gestemd zou hebben, zou hij op deze plaat gestemd hebben, denk ik hoor, ja. Nou, en deze dan, hè. White Snake en Here I Go Again On My Own. Nou, daar heeft zeg maar de meerderheid op gestemd in zulke grote getalen. Dat is niet meer in te halen. Ik kan deze nog wel even laten horen van Veronica Unlimited. En What Kind of Dance is dit op nummer 3. Gaat hem niet worden. Deze was ook leuk, hè? Ja, heeft leuk stemmen gekregen, maar niet genoeg voor Travassi en de Washing Machine. En ja, dit viel me tegen. Ik denk, Bam, die krijgt wel heel veel stemmen. Bam met The Young Guns. Ja, niet de minste. Nee, Tiffany had de minste, maar Bam had er maar 3. Ja, dus ja, dus ik kan wel zeggen dat zometeen na het nieuws van 11 uur gewoon muziek van Whitesnake gaat draaien. Want die heeft wel mega veel stemmen. Meer als 20, dames en heren. Als ik dan kijk dat de nummer 2, Veronica Unlimited, die heeft de 5.

0: Ja, je houdt het niet tegen, gaat vanzelf. Nu zijn we allemaal groot. Nou, allemaal.
1: Peter Boer.
0: Die doet zijn best in ieder geval om een beetje volwassen over te komen.

Maar ik weet even niet meer wat. Ik had niet opgeschreven. Ik was ergens mee bezig. Oh ja, tuurlijk. We hebben dit weekend natuurlijk ook de Formule 1. Monza staat op de kalender voor morgen. Ik heb nog niet gehoord hoe of wat waar we kijken. Dus mocht er iemand luisteren uit het clubje, ik zou zeggen...

Zo, dat is even lekker op de zaterdagmorgen. Lido Shuffle, Boys Keks op de radio. Het is Club 10 op Merve Radio. En het lekkerste wat op dit moment in de Nederlandse hitparade staat. Och, en iedereen zingt hem zo mee, hè. Beetje country, maar dat komt steeds meer op. Ja, dat is helemaal niet erg. Ella Langley en Choosing Texas, haar nieuwste. Just

0: Ella Langley en Choosing Texas gaat als een speer momenteel de Nederlandse hitparades aan het beklimmen. En ja, steeds meer mensen die ook laten weten, vind ik een mooie plaat. Ja, dat is leuk, hè? En daarvoor doen we dat natuurlijk ook hier in deze show. Dit is Club 10 op je radio. En tijd voor een lange. Ik heb echt een lange vandaag. Bijna 10 minuten. Maar ik had zoiets van, wauw. Volgens mij is het een keertje tijd om deze weer eens een keertje uit de kast te halen. Want het is alweer heel lang geleden dat ik dit gedraaid heb, volgens mij. En het is toch een legendarische track, als ik het zo bekijk. Hebben we het over niemand minder dan Frankie Goes to Hollywood. En met al die ellende in de wereld gaat het over Two Tribes.
1: Let me present Frankie Goes to Hollywood. Possibly the

0: toen het uitkwam in de jaren 80 zaten we zo'n beetje in dezelfde situatie, geloof ik. Er stonden Amerika en Rusland ook recht tegenover elkaar. En ik geloof dat het op dit moment niet heel veel beter gaat met Two Tribes, inderdaad. Je hoort de muziek van Frankie Goes to Hollywood in de lange vandaag.
1: This is Club 10. Let us sing together.

Dat is wel een niet zo'n heel vrolijk onderwerp inderdaad. Bob Kylie hier in deze show. Tijd voor wat romantiek op de radio, dames en heren. Niemand minder dan George Jones. Maar wie is toch die tweede stem?

George Jones en The Rocking Years. En er zat nog een dame op de achtergrond mee te zingen. Inderdaad, niemand minder dan Dolly Parton. En over Dolly valt te vertellen dat ze op dit moment weer in de Nederlandse hitparades is verschenen. Jolene is opnieuw in de Nederlandse top 40. Jawel, goed bezig dame. En deze dame ook hoor, Davina.

is alweer bijna een jaar geleden dat ze in Sliedrecht was. Onze Davina Michelle. Ik heb het allemaal via televisie mogen volgen toen de tijd. Kon niet aanwezig zijn. Maar ach, wat een waanzinnige zangeres deze Davina Michelle. De nieuwe single heet Pinky Swear. Och, weet je nog dat je dat deed vroeger? Lang geleden. Ach, konden we nog maar eens teruggaan naar die tijd, hè? Helaas. Op naar het nieuws van 11 uur. Dat gaan we wel doen met Douwe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Flora

0: Valentino diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: De schijf.

0: Whitesnake en Here I Go Again On My Own. En daarmee wonnen hun vandaag de schijf van 5. Nou, wonnen. Nou, ze vermorzelden de rest, kan ik wel zeggen. Want ze hebben 4 keer zoveel stemmen als de nummer 2 in de lijst. Dus dat was echt wel duidelijk waar de voorkeur naar uitging. Inderdaad, met Atje van den Berg toen de tijd op gitaar, volgens mij. Heeft hij dit nou net gemist? Er was een periode bij Whitesnake dat Atje net even een tijdje in de Lappenman zat en dat hij even niet kon spelen. Volgens mij hebben ze het later nog wel eens een keer opnieuw gedaan. Nou, even over Tiffany. Die had 0 punten met de Presidential Suite. De Veronica Unlimited had er 5. Travassi had er ook 5. En Wham had er maar 3. Maar goed, als je Wham weer tegenover wat andere slechte platen zet, dan winnen die natuurlijk weer, hè. Zo werkt het. Het was de absolute toppen van vandaag. Whitesnake en Here I Go Again.
1: De schijf van 5.
0: Ja, lekker hè. En dat betekent dat er een nieuw uur geopend is hier in de club. Dit is Club 10 op je radio. Het is zaterdagmorgen. Het is 5 september. En we hebben er weer even lekker zin in. Ik hoop jij ook. We gaan met nog een uurtje gezelligheid doen. Nog een maxi-single, nog een hit in zwart-wit. En even meezingen.
2: Haar en als

Zeker, dat was de volledige versie. Hè. Zo helemaal muziek van, hoe heet die ook alweer? The Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. En daarvoor Roland Verstappen. Je kent hem nog wel van, wat waren de grootste hits inderdaad? Sneeuwwitje krijgt een kleine. Ja, dat was ook een hit van hem. Even kijken hoor, ik zal eens even zoeken, Roland. Dat was namelijk een hele bekende ooit van hem. Even kijken, wat was nou die grote hit die we allemaal nog wel kennen van hem? Helemaal niets. Ja, tuurlijk, dat was hem. Ik denk, ja, wat was nou? Helemaal niets. Ik laat hem even horen als je denkt van, wat was dat ook weer in de jaren 90? Was deze. Helemaal niets. Dat was dezezelfde Roland Verstappen.

Feels Like Home, muziek van Sommelieu, nieuwe muziek hier op de radio. Normaal gesproken altijd heel veel lekkere nieuwe muziek bij Arie natuurlijk, tussen 12 en 2 in de lunchbreak. Arie is er vandaag maar 1 uurtje, hij zit tussen 12 en 1 zometeen, moet weer op tijd vertrekken en volgende week is hij er of helemaal niet, of ook even kort of opgenomen in ieder geval. Het is even een drukke periode voor meneer de Jager en ik denk ik geef het even door. Wat hebben we verder vanmiddag nog? Natuurlijk tussen 4 en 6 het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Tussen 6 en 8 hoor je Erwin van der Bliek met On Fire. En in de mix zit tussen 8 en 9 dan, hè, vanavond met Mark van der Halen. Ja.

Hè, dit was de eerste, de Matador. En later kwam er nog een keer heel rock'n'roll overheen in de jaren 90 inderdaad. Ja. Of dat we Cheerio kunnen draaien. Ah ja, dat kan wel hoor. Het is alleen een andere geloof ik hè. Ach, dit is ook zo'n dame waarvan je zegt van... In de jaren 80 zag ze er leuk uit in ieder geval. Vanessa, hoe zingt ze?

denk, als ik vanavond ga draaien en ze vragen om Cheerio Exit dit op, dat we dan heel snel thuis zijn. Dat inderdaad niet... Maar het is wel lekker om gewoon weer even terug te gaan naar die tijd. Hè? Daar hadden we het eventjes over. Wat weet jij nog van de jaren 80? En hoe voel jij je als je terugdenkt aan die tijd? Ja, dan worden we allemaal toch wel weer een beetje vrolijker van. En ja, voor de ene is het de jaren 80 en voor de ander is het de jaren 70. En sommige mensen gaan nog verder terug in de tijd. Ja, dat gaat vanzelf, mensen. Nostalgie ten top hier al vandaag op de zaterdagmorgen. Ja, even lekker, hoe zeg je dat? Terugdenken. Even herinneringen ophalen. Dat doen we muzikaal ook. En daarvoor hebben we de grootste artiesten uitgenodigd om hier vandaag hun liedjes te vertolken. Dan weliswaar digitaal vanuit de computer, maar hey... Het is toch een klein beetje of dat ze er gewoon bij zijn. Want hoe het ook opgenomen is en wanneer het ook opgenomen is... het klinkt nog zo lekker vers, hè?

Billy Ocean, I wanna be a lover boy. Ja, lekker hoor. Ook al niet meer onder ons, geloof ik, hè? Ja, ik weet niet helemaal zeker. Ach, maar wat maakt het uit? De muziek is in ieder geval wel heel fijn. En van die lekkere gauwouwe uit de jaren 80 hebben we natuurlijk ook een klein sprongetje te maken naar de dag van vandaag. Dit is nieuwe muziek en Nederlandstalig muziek van Dick Hout.

te veel is niet genoeg. Dus ja, hoe noemen ze dat ook weer? Beestje nooit genoeg, inderdaad. Ja. Nieuwe muziek was dat van Dikhout. Ik kreeg net even een berichtje onder ogen, gewoon op mijn tijdlijn, dat het vandaag alweer 35 jaar geleden is dat Peter Slaghuis om het leven kwam. DJ Peter Slaghuis, bekend van de Blood King en andere grote discotheken, maar ook Hit House, want ja, hij heette Slaghuis. Ja, als je dat vertaalt, dan wordt het Hit House. En hij had toch een lekkere hit ooit, hè? Ja. Meer dan 35 jaar oud, dus deze plaat. Eventjes terug in de tijd. Ik zei het net ook al, maar nu even de herinnering ophalen aan een groot man, een groot DJ, die heel lekker druk was altijd met samplen. Ja.

Ja, hij stond vooral bekend om zijn felle blonde haar. Hij was groot fan van Limal, geloof ik, toen de tijd. Van Katja Google, weet je wel. Peter Slaghuis had een beetje dezelfde haardracht als hem. Een groot DJ uit de regio Rotterdam toen de tijd, inderdaad. Hij scoorde een hit met Jack to the Sound of the Underground onder de naam Hit House. Hij maakte trouwens ook Woodpeckers from Space. Dat was ook van zijn hand. En hij was gewoon ergens in het land aan het draaien geweest. En onderweg naar huis helaas met een auto-ongeluk om het leven gekomen, deze man. Ja, triest. 35 jaar geleden alweer. Zometeen gaan we verder terug in de tijd. Want dan hebben we weer een hit in zwart-wit. Maar eerst even kijken in de hitparade.

muziek uit de hitparades van vandaag de dag. Adla en Ain't It L.A. Nee, It Ain't In L.A. Nee, mogen we even niet wezen vandaag de dag, zeg maar. Lekker hoor. Wel een goede plaat hoor. Je gaat lekker in de Nederlandse hitparades ook. Gisteren nog eventjes gekeken wat er allemaal aan verschuivingen plaats hebben gevonden. Maar ja, nee. Dus gaat goed met deze It Ain't L.A. Even kijken, zometeen om 12:30 denk ik. Even kijken. Ja, 12:30 dan is er weer een vrije training in Monza voor de Formule 1. Morgen is daar natuurlijk de race. En dat is, even kijken, morgen om hoe laat? Ja, 13:30 staat hier. En we hebben natuurlijk ook vanmiddag om 16:00 hebben we de kwalificatie. Hè? Dus voor de mensen die willen weten, waar gaat die starten? Waar gaat het allemaal plaatsvinden? Nou, daar dus. Je kan het allemaal volgen via Viaplay of andere apps en dingen. F1 TV en zo. Dus ik zou zeggen, kijk hoe jij wil kijken. Zometeen na 12:00, 1 uur lang Arie de Jager op de radio met de lunchbreak. Maar het is nu tijd voor een hit in zwart-wit. Zo'n lekkere plaat van lang geleden. Wij gaan even terug naar het jaar waarin Marilyn Monroe overleed. Ja, dat was in 1962.

Tune, Street of Dreams. Hey, dat, je hoort het hier in de club. Het is Club 10 op de zaterdagmorgen. Je hoort hier gewoon alles. Ja, je kan er niks aan doen. Je druk op een knopje en er komt gewoon goede muziek uit dat apparaat. En ook nog een fragment uit 1962 over het overlijden van Marilyn Monroe met de voor Lonnie Donegan en Piccadilly Cotton. En soms heb je wel eens mazzel. Dan druk je gewoon op je player hier en dan zeg je pak maar eens gewoon random een liedje. En dan staan er echt 300.000 liedjes in. En dan komt hij hiermee. Ja, daar word ik vrolijk van hoor. Daar word ik blij van. Een van mijn favorieten namelijk. Hij is bij de Z begonnen.

0: leveren via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten." De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten.

0: u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
3: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan en het

0: muziek uit 1966, deze muziek. Het is toch lekker voor deze zaterdagmiddag. Hey, goedemiddag. Club 10 vanmorgen. Jongens, nog bedankt daar vanuit de studio in Brabant. Inmiddels overgeschakeld naar de studio hier in Sliedrecht. Het programma Lunchweek met de... Vandaag hebben we een wat andere versie als normaal. Dus mijn excuses ervoor, want ik ben met vakantie. Ja.
1: Vandaag lunchbreak 50%.
0: Ja, we gaan door tot 1 uur.

Hey, goedemiddag. Ja, tot 1 uur muziek en informatie op die 105.4 en via DAB Plus kanaal 6A in heel Zuid-Holland ontvangen. Hey, tot 1 uur is dit Lunchweek.

Ja, muziek uit 1968. Is een lekker klassiekertje van, hoe heet de beste man nog alweer? Ja, Bobby Goldsborough. Ook wel benoemd als de zogenaamde Honey, I Miss You. Is een wereldberoemde country pop ballad. Gezongen door de Amerikaanse Bobby Goldsborough, zoals ik net al vertelde. Het nummer werd geschreven door Bobby Russell. Die afhankelijk met Bobby Shane van het Kingston Trio dit nummer geproduceerd heeft. Het nummer groeide uit tot één van de grootste en snelst verkopende hits uit de geschiedenis van het platenlabel United Artists. Wat informatie even uit Sliedrecht, want aan de kerkbuurt in Sliedrecht heeft dinsdagavond een gewapende overval met een mes plaatsgevonden in een winkel. Dat gebeurde rond 5:30. Dat was de vestiging van het kruidvat hier op de kerkbuurt. De verdachte is kort na de overval even verderop aangehouden. Begrepen in de Vermeerstraat. Het blijkt te gaan om een 17-jarige vrouw uit Zwijndrecht. En bij de aanhouding heeft de politie de vrouw moeten taseren omdat zij zich verzette. Onduidelijk is nog wat de jonge vrouw precies heeft buitgemaakt. De buit werd niet bij haar aangetroffen. Ook vond de politie bij de aanhouding geen mes. Bij de overval raakte gelukkig niemand gewond. Dat meldt de streekomroep. Het werk aan de nieuwe brugklep van de Papendrechtse brug die vordert gestaag. Het laswerk zit voor 95% op en de brugklep is op spectaculaire wijze omgedraaid. Nu krijgt de klep nog een speciaal behandeling om hem te beschermen tegen de weersomstandigheden. En als alles mee zit, over een enkele maand wordt hij ingevaren. De nieuwe brugklep van de Papendrechtse brug. Goedemiddag, zaterdagmiddag. Je luistert naar het programma Lunchbreak hier op Merwe Radio. We zijn vandaag maar één uurtje aanwezig, het programma Lunchbreak. Want ja, ondergetekend is op vakantie, dus dit programma is opgenomen. Ja, dat verklappen we gewoon. Uit de hitlijsten. Hey.

Ja, vanmiddag met de muziek van Phil Collins. En You Can't Hurry Love. Programma Lunchweek. Vandaag maar 50% aanwezig in dit programma. Dus we zijn er maar tot een 1 uur. We hebben ook geen weekend dit. Mijn excuses daarvoor. Wel wat Nederlandstalig werk. De nieuwe single van Dion. En die heet Jij.

0: jij. Muziek en informatie. Lunch.
1: Ja, nu het je lunchweek op deze zaterdag. Wat informatie voor u, want de website van de Alblasserwaard 750 Marathon is live. Op zaterdag 5 september om 8 uur opent inschrijving voor deze bijzondere marathon die op 20 maart 2027 wordt gelopen. Het wordt geen gewone marathon. 42 kilometer en 195 meter. Lange route loopt dwars door het hart van Alblasserwaard van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk naar Gorinchem. Via onder andere Otterland, Giessenburg, Hoornaar voert de route door het karakteristieke landschap van de Alblasserwaard. Langs water, molens, dorpen en uitgestrekte polders. Het is letterlijk een marathon door 750 jaar geschiedenis. De Alblasserwaard 750 Marathon wordt eenmalig georganiseerd en vormt een van de grote sportieve evenementen van het jubileumjaar. Er is plaats voor maximaal 2500 deelnemers. Wie mee wil lopen, doet het dus goed aan om er op tijd bij te zijn. Om voor meer informatie, de route, praktische zaken en inschrijving vind je op www.marathon750.nl. Dus nogmaals, marathon750.nl. De brug over de Noord is uitgerust met nieuwe verlichting. Misschien heb je het wel gezien. Met vleermuisvriendelijke lampen wil Rijkswaterstaat de dieren in de omgeving niet in de weg zitten. Wit licht mijden ze het liefst, de beste beesten. Wie in de schemering over de brug over de Noord rijdt, is het misschien wel eens opgevallen. Vleermuizen die af en toe aanvliegen. Niet zo gek waarschijnlijk, wonen er tientallen in de naastgelegen metaalfabriek die leeg staat op dit moment. Nu de brug recent een flinke onweersbeurt heeft gekregen, is ook alle verlichting aangepakt. En voor de oude lampen is niet de straatverlichting, de standaard ledverlichting in de plaats gekomen. Dus even met je mee in de nieuwe studio. Alle knopjes zitten ergens anders. Ook het nieuwscommando is binnen hier aan deze site. Dus vleermuizen kunnen het witlicht heel goed zien en voelen zich daarbij niet veilig om die lampen te passeren. Legt Las Brakenhof uit van Rijkswaterstaat. Als ecoloog weet hij hoe dat komt. Roofdieren kunnen vleermuizen in dat licht goed zien. Dus dat licht mijden ze eigenlijk het liefst, de beste vleermuizen. Nou ja, meer informatie over dit bericht. Kijk even op de website van RTV Dordrecht. Dat is www.rtvdordrecht.nl. Tot 1 uur zijn we bezig met dit programma, het programma Lunchweek. Mijn naam is Arie de Jager. En wat het weer, ja, dat heb ik vandaag ook niet. Dat slaan we ook even over. Het Meteo Alblasser van het Dam weerbericht. Maar we hebben wel muziek meegenomen. Dat is deze. 'Cause I Have Nothing. Ik heb hem al een keer gedraaid, deze plaat. Voor de vaste luisteraars. De nieuwe Glennis Grace.

krijg gelijk wat verzoekplaten binnen hier. Wat ik ook benieuwd of Sven Verstee wil draaien. Nou, als we tijd hebben, doen we dat. Plaatje van de Mart Hoogkamers, dat en de kroegen in de hemel. Maar wat andere korte berichten hier vanuit de regio. Want de benzineprijzen bereikten donderdagochtend een nieuw record. Voor een liter euro betaalde je €2,69. Een liter diesel kost inmiddels €2,66. En daarmee lijken de prijzen langzaam richting de €3 te gaan. Al is de verwachting nog wat voorbarig, wordt gemeld. De kwaliteit van het Nederlands zwemwater verbetert nauwelijks. Naast de bacteriën en de blauwalgen zijn in veel zwemwateren ook chemische stoffen aangetroffen. Boven de gestelde norm en daar krijgen zwemmers geen informatie over, blijkt uit een onderzoek van Natuur, Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. De onderzoekers wilden weten of zwemwater schoner is dan andere oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt dus niet het geval zijn. Wat opvalt is dat twee wateren uit onze regio in de top 12 staan. Het gaat om de Waal bij Ridderkerk, Heersdam en de Binnenmaas in de Hoekse Waard. In de Waal zijn het 12 stoffen die de norm overschrijden. Het staat daarmee landelijk op de derde plaats. In de Binnenmaas zitten 10 stoffen boven de norm. De plas in de Hoekse Waard staat hiermee op de 12e plaats. Een bericht om u dus niet bang te maken, want als u niet regelmatig zwemt, is dat allemaal niet zo erg. De gemeente Sliedrecht helpt initiatiefnemers van woningbouwprojecten met een aanvraag voor voorrang op de wachtlijst voor aansluiting op het stroomnet. Ja, dat is inmiddels ook een probleem. De regeling is bedoeld voor particuliere en zakelijke initiatiefnemers van kleine en grote woningbouwprojecten. Het gaat onder andere om projectontwikkelaars, woningcorporaties, collectieve wooninitiatieven en particuliere initiatiefnemers. De ruimte om het elektriciteitsnet is beperkt. Sinds 1 juli komen alle nieuwe aanvragen en uitbreidingen voor transportcapaciteit op een wachtlijst. En eerder gold dat vooral voor de grootverbruikers. Aanmelden kan tot 10 augustus bij de gemeente Sliedrecht.

vandaag terecht. Want in de nieuwe kazerne aan de Rijnstraat is vanaf vanochtend 10 uur een open dag voor belangstellenden. De brandweer nam het gebouw al juni in gebruik, maar de officiële opening die vond gisteravond plaats. Dat gebeurde tijdens een besloten bijeenkomst met verschillende betrokken organisaties. Burgemeester Jan de Vries hield daarbij een toespraak. Een dag later, en dat is vandaag dus, gaan de deuren open voor het grote publiek. De nieuwe uitvalsbasis is gevestigd aan de voormalige politiebureau in de Rijnstraat hier in Sliedrecht. De gemeente Sliedrecht kocht het pand in 2022 aan, waarna het ingrijpend werd verbouwd en uitgebreid in opdracht van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Vanaf nog een 10 uur dus een open dag bij de brandweerkazerne hier in Sliedrecht aan de Rijnstraat. Dan heb je nog wat nieuws te melden of zo? Je mag altijd ons een mailtje sturen. Dat is redactie@menvetv.nl. Dus nogmaals, redactie@menvetv.nl. En dan hoop ik dat mijn collega's alle berichten oppakken en zo snel mogelijk plaatsen bij ons op de site van Menve Radio. Of bij onze mediapartners RTV Dordrecht, RTV Papendrecht, Atos RTV, RTV Ridderkerk en De Klok in de Molenlanden. Klokradio is dat. Samen gaan we naar 2028 toe. Lunchbreak met een klassieke It's a Sin. Ik heb het over de Pet Shop Boys.

Ik had even het gevoel dat de verbinding wegviel naar de zender toe, maar we zijn er nog gelukkig. Bob Marley, lekker zomerse klanken hier in de programma Lunchweek. De remixversie was dat, hè? The Sun is Shining. En dat samen met de bekende Wailers. Woensdagavond 9 september vanaf 10 uur tot donderdagochtend 5 uur in de ochtend. En op donderdag 10 september, de andere avond is dat om 10 uur tot vrijdagochtend 11 september om 5 uur, wordt de Brienoordbrug in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. En tijdens deze nachten controleren we of de technische installatie van de brug nog goed functioneert. De nachtelijke afsluitingen gelden voor zowel de hoofd- als de parallelbanen van de A16 vanaf knooppunt Witteveer tot en met de van Brienenoordbrug. Bromfietsers en voetgangers kunnen de brug nog wel oversteken in die nacht. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van zo'n 30 minuten. De omleiding wordt met borden aangegeven. Aan de Pijlkade in Papendrecht is woensdagochtend de stier uit een sloot gered. Het rund kwam om onbekende reden in de greppel terecht, maar bleef verder gelukkig ongedeerd. Rond 8:50 kwam de melding van een stier in de greppel. De brandweer binnen en die heeft de stier uit de sloot gejaagd en zorgt ervoor dat het dier weer veilig op de kant kwam. Tijdens de reddingsactie bleef de stier rustig. Het rund raakte gelukkig niet gewond. Ja, meer informatie, meer nieuws en zo, dan moet je even kijken op de websites van ons, van de Strekenbroek. RTV Dordrecht, RTV Papendrecht, Atos RTV, Menwe RTV, Klok Radio. En onze collega's aan de andere kant van de brug de Noord. Ja, RTV Wittekerk heet dat. Veel Nederlandse muziek dit uurtje, geloof ik. Hey, goedemiddag, lunchbreak tot 1 uur met Jan Smit.

lekker meezingen, toch? Andrea, dat is Jan Smit. Ik zit even te kijken hier net in de studio, want ik zag net nog een plaatje binnenkomen van André Hazes. Nou, daar heb ik helaas geen tijd meer voor om te draaien. Dus mijn excuses ervoor, dat doen we dan volgende week wel. Je hoort het dus, Jan Smit, en als de morgen is gekomen. Ik heb ook wat nieuwmerk nog wat meegebracht. Het komt in Nederland, een goede band uit Den Haag. De nieuwe single van Direct, My Friend.

van de Stem FDM, Marcel Veenendaal. 28 augustus is deze plaat uitgebracht. De nieuwe van Direct My Friend. Het nummer dient als nieuwste kennismaking met een aankomende album wat 9 oktober zal uitkomen. Keep the Fire One. En het nummer gaat over het onvoorwaardelijke steun. Het beschrijft het gevoel wanneer je een goede vriend ziet worstelen met zichzelf in moeilijke tijden. En dan gezamenlijk de pijn delen. Hè? Dat was dus Direct met de nieuwe single My Friend. Nou, dat was het voor deze zaterdag. Vanuit de studio de vrienden. Het klinkt misschien wat anders, maar ja, het was toch een uurtje lunchweek. Dat noemen we lunchweek 50%. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering van dit programma. Tussen 12 en 1, dan ook 50%. En die week daarna, dan doen we het gewoon weer gewoon ouderwets vanuit de studio. Aan de Dr. Langeveldplein in Sliedrecht. Ik wens u nog een goede week toe. En geniet van de muziek hier bij Merwe Radio. Denise Williams, goed weekend.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: Ietsje harder in de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac, geweldig lopen gegarandeerd. Dit is Merwe Radio.

0: zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
4: Hey René, de hits knallen uit je speakers. Blommeken.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 1:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval twee kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur

0: spaarhonderdenbaas.nl/radio.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het ritme.

0: Op zaterdag en zondag van 4 tot 6 het Hit Museum met, hoe heet die man? René van Wijngaarden.
1: Jouw hits van toen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat die afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als "de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen". En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.

Ja, er is die eigenzinnige tante uit Engeland. Eliza Rose liet een aantal jaar geleden voor het eerst van zich horen. En dat resulteerde gelijk in een ontzettende hit. Veel gedraaid door Ring of Fire. Alweer 5 jaar geleden. Eliza Rose samen met

0: Brand new beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: The new beat from Jay Wara, Kreider en Dan Harbour. En Tot Terry samen met Fed Legrand, maar ook Fatboy Slim Around Us. En nog veel meer met andere woorden. Ja hoor, je zit weer geramd. De dikste nieuwe releases komen.

Een heerlijke tune, die gaan we nog vaker draaien hier in The On Fire Radio Show. Ja man, het weekend is hier. Ik heb ze weer voor je, 2 uur lang. De vetste nieuwe releases. Max Daal hoor je zo meteen hier in The On Fire Radio Show. Eerst even naar Den Haag. Hier is Dan Harbour en Changing.

Dat is nieuw werk van Kreider. Oh boy, zo heet die lekkere plaat. En ook nog Manuel Deem en Giovanni. Fijne plaat ook. En ook nog DJ Dan. Die hoorde je met Sea Lime Woman. Nieuwe versie uitgekomen op Tool Room Records de afgelopen week. De On Fire Radio Show uurtje 1 begint alweer aardig op te schieten. Ik heb nog een paar hele vette platen voor je. Ver staat zometeen met haar nieuwe. En deze moet je ook even gehoord hebben hoor. Lizalde is dit.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit.

Wat heeft hij dit toch ongelooflijk goed gedaan, hè? Robin J.D. Albers, hij heeft getekend een aantal jaar geleden voor een waanzinnig nieuwe versie. Een rework, zoals we dat ook wel noemen in de wandelgangen. Van Underground City hoorde de remix van J.D.

0: beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: De nieuwe muziek van Jay Wallach, maar ook Kreider en Dan Harbour en Tot Terry met Fred Legrand samen. Die wordt heel vet. Fat Boy.

maken een nieuwe versie van Baby Can You Reach. Als jij weet de hoeveelste versie het is, ik hoor het graag van je. En ook hoor je nog Leo en Theory Guns aan het begin van de tweede uur van The On Fire Radio Show. Goed dat je erbij bent. Dit is nog een klein uurtje. Het allerbeste van het allerbeste op het gebied van de nieuwe dance releases van deze week. En Kristen Velvet heeft een nieuwe. Die heet We Don't Stop. Die ga je zo horen in The On Fire Radio Show. Eerst Lodge en Davina Messina. Dit is Kids and Groove.

De nieuwe Around Us die gaat omgaan komen. Die is waanzinnig. En dit is ook nieuw en de moeite waard. Ramonis Campelo aan het eind van deze On Fire. En I'll be alright. Ik hoop dat het ook wel voor jou geldt. Heb een lekker weekend verder. Volgende week veel meer On Fire.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid, dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met Valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiray Noschake. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.